Op mijn lip en de Willards hier altijd met het. De laklus is lang vrouw, niet een dressuurtje of echt wat. Je mag ik wel. Jamming. Het is zo'n starre loon. En even niet toch iets hier naast. Jongens, Hjalmar. Of kwakker de Fjotling.

Het Silkemjoogd. Fleur Elise. Op de beland dan niet eraan. Maar een bisschen kwade. Oh, ik heb er ook altijd vooral records. Waar is de Snoop Dogg, zeg maar. Kan we nog samen, ik vind het helemaal zin. Nou, het is helemaal fijn als dat ethisch disco die neem klein invult hem. Maar we hebben hem ook weer aan de bier, vind ik. Dat vind ik fijn.